0: Hey, goedenavond. Kom voor een feestje.
1: Een feestje. Wat
0: ja?
1: Voor een feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon
1: een
0: gezellig feestje, drank.
1: Nee.
2: Geen beetje voor jou van.
0: Ja. Kom op.
1: Nee.
0: Wil gaan woozy worden?
1: Nou, kijk, daar kunnen we wel mee.
0: Ja? Ja.